Vanaf der folk aan one met de klor om lang nur a grin de shawl agenach. De tol oer of heet de shawl toy is de shawl het al gobber is de hele shawl toy de shawl te agas shawl toy de fell on het. Tashin is dat is wild, Max Dara Yates, Hato in de Bull, Worm Bradley, Homale Kjol Noor o Lea van Kjol Dekken O'Rourke, Angus Edinger McAvoy. Tashin folk aan one, nacht en je dechlog, er RTE.